zvakare. Zviri kunakidza, chimboende kubhoti kuchipikiri uko timbonofadaya.